Herbal samen van jaren aan ouders. Ik had een prettige mensen die bij mijn geboort vieren. En ik had graag een wens gehad. Dat is een liedje om... jeder Tag ist ein Geschenk, das man nie vergisst. Und irgend so ein Name, irgend so ein Ding hat. Danke vielmals fürs Bringen. Ade.